0: is de Mabo 2 Club met Henk Kruijzen.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle en UKW.
2: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: The Faces met zanger Rod Stewart. Een nummer dat we vinden op een LP. And Not Is As Good As A Wink To A Blind Horse. En het was single hit in het jaar 1972. En dat is ook het jaar dat centraal staat in dit eerste uurtje van de Mabo 2 Club. We hebben muziek uit dat jaar. En ik heb ook leuke programmafragmenten van Radio Noordzee uit 1972. 1972 was het eerste succesvolle jaar voor Radio Noordzee International. Er zijn zelfs kort Nederlandstalige avonduitzendingen in oktober en november geweest. De hele internationale service was ontslagen door de firma Strenghold. Maar de eigenaren Meister en Bollier waren het daar niet mee eens. En begin november 1972 zijn alle Engelsen weer terug op het zendschip. En is er in de avond weer een internationale service. Ik ga jullie meenemen naar de nadagen van Joost de Draaier op Radio Noordzee International. Begin 1972 besluit hij ontslag te nemen bij R&I. 19 februari 1972 was er nog een top 50, gepresenteerd door Joost den Draaier.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: 10, 9, we have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
3: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur. Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.
4: Ja, Jan, mooi gezicht door Radio Noordzee is top 50 op zaterdag 19 februari 1972. We beginnen bij 50 onderaan en vanwege de opwaartse druk eindigen we dan tegen 3 uur bij de nummer 111. En daar gaan we heen, dat is gewoon het doel naar waar wij streven. 8 verdwenen, 8 verschenen en 50 is 50 en eerlijk is eerlijk. Die waren er nog 50, vinden wij een nieuwe. Een nieuwe, ze komen uit Utrecht en ze gas op de plankplaat. Die ze eigenlijk... En niet hadden er een 50 in de bebouwde kom, daarom staan ze 50. Continental Uptight Band en het heet On The Ride.

0: Oh, herstel het plaat is afgelopen. Wat je zogenaamde infoplaat. Aan het eind wordt u uitgenodigd om mee te helpen. Ik weet niet wat u hebt of wat u voor wilt stellen. Gewoon meedoen. Is ook goed. Vijfde continent loopt uit, Bent. En het heet onderuit. Het carnaval is over. En dat is goed te merken.
1: Koen Visser.
2: Oh, mevrouw. Koen Visser maakt ook Hutspot en Haché. Zoals oma die maakte. Ouderwets lekker.
1: Koen Lekker, dat is het helemaal.
0: Vijf zoveel over 12. Van 38 naar 49. Han Greve. Han Greve. Dit pak me dan als je.

komm, gib mir deine Hand. Hey, Applaus. Tony Marshall, Tony Marshall, slaapt geen oog. Alle klokkenluiden, dat was een nieuwe trouwens. Op 47.50 hadden we al nieuw de Continental Uptide Band met On The Ride. 8 verdwenen, 8 verschenen verdwenen zijn, ik wil ze u wel even vertellen. De maxi-single van de Spencer Davis Groep. Waarop staat onder meer Gimme Some Loving, Hold Your Head Up van Agent. Dat is ook maar van korte duur geweest. I Will Return van Springwater, Dag Meneer de Koekbeer van de Monitors. Rel Del Del van de Spijkerkwartier. De Chanson Pop van Le Poppy. I Know I'm Losing You van Rod Stewart en Puppy Love. Niet zo snel van helemaal verkeken, die plaat.

0: zijn bijgezet in het internationale vergeethoekje. En we zeggen zwaai zwaai, bye bye. En de kleine Marleen is ook al gezakt om 16, wat bijna 17 minuten. 16 à 17 over 12. Morgen een kater. Nou, als we die nou nog hebben van het kennen van Anne, dan gaat die nooit meer over. Op 46, Leo den Hopper de Poop. Een zorg zijn. Dat is waar natuurlijk, dat is waar. Zo, er is een paal boven water en op die paal, er staat een paal boven water, op die paal er staat een fles. Daar zit Leo den Kater, Leo den Hop, samen met zijn kater op de 46e plaats.
1: Geef acht.
2: Kapitein.
1: Mond houden. Geef acht.
2: Kapitein, ik wil alleen maar zeggen dat ik er best 9 wil geven hoor. Dit is toch 40 drums in één vakje?
3: Drum. Hele beste halve zwaar.
0: En dit is de nieuwe van de Hollies. Zomaar in één keer op 45.

De Hollies met The Baby in een van de laatste toch wel top 50's die gepresenteerd werd op Radio Noordzee door Joost ten Draaier. Het programma zou later over worden genomen door Ferry Maat. Zometeen in de Mabel Club hebben we de internationale service met onder andere Paul May en Tony Allen. Maar eerst vrienden dit.

0: Trinidad. Broer en zus Gerald en Katrine Farthing, oftewel Mac en Katie Kissoon. Met Freedom, het was de treiterschijf van 4 maart 1972. Misschien even opletten voor de uitzending van volgende week, want dan draaien we muziek uit het jaar 1973 en natuurlijk ook programmafragmenten van Radio Noordzee uit 1973. En dat is alle muziek in het eerste uur. Dat zijn allemaal voormalige treiterschijven van Radio Noordzee Internationaal. Dus volgende week het eerste uurtje 1973 in de Memo 2 Club. We gaan naar de internationale service. Het waren niet allemaal Engelsen die er al zaten. Er zaten ook een paar Ieren en er was ook één Amerikaanse discjockey en dat was Paul May. Luister naar een fragment van zijn programma uitgezonden op 19 maart 1972.
1: Radio uit jouw jeugd.
2: There will be mist and fog tonight in many areas with temperatures falling to around 2 degrees. Tomorrow will be dry and sunny with temperatures falling to, rising to 15 degrees on the coast and as high as 18 degrees, which is rather warm, inland. On the Mebo too, it's 6 degrees.

grootste hit die Badfinger in Nederland scoorde. En dat gebeurde natuurlijk in het jaar 1972. Dat is het jaar dat centraal staat in dit eerste uurtje van de Mabo 2 Club. Het was Day After Day met de George Harrison op de slidegitaar en Leon Russell op de piano. En uitgebracht op Apple Records. Zometeen gaan we naar Tony Allen. Eerst gaan we nog een hele leuke single draaien uit 1972 van Cat Stevens. Hij zingt een liedje dat origineel kwam uit het jaar 1931. Morning Has Broken. Een heel mooi nummer van Cat Stevens. We winnen het op zijn LP Teaser and the Fire. En een van zijn mooiste LP's trouwens. En je hoort Rick Wakeman op de piano. Morning Has Broken. MUZIEK

0: Mooi is dat, hè? Cat Stevens en Rick Wakeman op de piano uit het jaar 1972. The Morning Has Broken. 1972 was ook een beetje een specifiek jaar voor Radio North Sea International. Ze hadden in dat jaar kort een RNI 2. Dat was op 30 september 1972. 1 dag en 1 uur. En normaliter stond de grote RCA-zender op 220 meter. Stond normaliter ingesteld op tussen de 35 en 40 kilowatt. In de zomer van 1972 laat Edmund Bollier heel trots weten dat ze, zij het maar heel kort, 90 kilowatt uit de kast hadden gehaald. Maar dat is alweer heel snel teruggezet naar rond de 40 kilowatt. 1972, vrienden. En Atlantis-liefhebbers, opgelet, vrienden. Atlantis-liefhebbers, opgelet. Want straks in het tweede uur van de Mabo 2 Club hebben we muziek en opnames van Radio Atlantis uit 1973 en 1974. Maar in het eerste uur gaan we nog weer terug naar 1972. En dat doen we met een Schotse discjockey, Tony Allen. Misschien wel een van de mooiste stemmen die je kon horen op Radio North Sea International, op de internationale service in 1972. We gaan naar zijn programma van 14 mei 1972.
1: Zeezendergeluiden hoor jij in de Mabo 2 Club.

Zijn Fire uit 1972 met de helaas onlangs overleden Journey Kaagman. Oh, wat was het een goede zangeres, hè, vrienden. Memories, dat was een eerste nummer 1 hit in mei van het jaar 1972. Dan gaan we nog eens een lekker plaatje draaien uit 1972, wat een beetje vergeten is, vrienden. Het is van een band uit Los Angeles, opgericht in 1971. En dat is de band JoJo Gunn. Die hadden dat zogenaamde one-hit wonder, want ze scoorden 1 hit in Nederland. Dat was Run, Run, Run. Nou, wat zou je zeggen, is een beetje een rare naam, hè, JoJo Gunn. Nou, die naam JoJo Gunn, dat was ook de titel van een Chuck Berry song uit 1958. En daar dachten ze van, hé, dat is misschien wel een mooie bandnaam. Even een heel klein stukje van de originele van Chuck Berry uit 1958, JoJo Gunn.

Nou, toen dachten ze daar in Los Angeles, dat lijkt ons wel een leuke naam voor de band. Nou, 1972, en straks in de tweede uur natuurlijk lekker blijven luisteren, want dan gaan we naar Radio Atlantis uit 1973 en 1974. Dit is Jojo Gunn, naar aanleiding van die song van Chuck Berry. En Run, Run, Run. En daarna, als we nog tijd hebben, een opname van Driemaster met Nico Steenbergen.

0: Een beetje helaas vergeten plaatje in de geschiedenis van de muziek. Jojo Gunn uit 1972. Met een run, run, run. Zoals ik al zei, in het tweede uur straks aandacht voor Radio Atlantis. Van 1973 en naar 1974. En nu hebben we nog even een leuk fragmentje klaarstaan van de Dreamaster met Nico Steenbergen, uitgezonden op 23 mei 1972.
1: De Mabo 2 Club.
2: Morgen overdag is het over het algemeen zonnig met maximum temperaturen van ongeveer 19 graden bij een meest matige wind uit zuidelijke richtingen. Mabo 2 temperatuur 16 graden. Noordzee Internationaal Nieuws op dinsdag 23 mei 1972. De volgende uitzending om 18 uur.
3: Radio Noordzee Internationaal. Dit is Dreamaster.

0: Jackson 5, vrienden. En dan have you safe.
1: Wij zijn hier bij Bandenservice Ruba in Leeuwarden, waar een enorm spektakel aan de gang is. Links en rechts wordt tegen voetballen geschopt. Wij vragen de heer Ruringa of dit soms een nieuwe rage is.
2: Inderdaad, want wij bieden hier iedere koper van 2 Goodyear Radiaal personenwagenbanden een proftrainer aan. Voor een weggeefprijs van 4,95 gulden. En u ziet hoe het werkt. Ze schoppen tegen die bal en hij komt vanzelf terug. De jeugd en zelfs pa is er helemaal gek mee.
1: Dus doe mee aan de nieuwe rage en ga naar Bandenservice Ruba in Leeuwarden en Bolsward of de andere Goodyear-dealers die aan de actie meedoen.
0: Redelijk sterk idee, zelfs om 7 minuten over 5 op een dinsdagmiddag. Ja zeker, het vrije weekend is weer voorbij, dus... Ik wil Gerard Smit bedanken voor het allerlaatste wereldnieuws, jawel! Hij is weer terug op de boot. En Ferry Maat voor 2 uur lang maat houden. Valt ook niet mee, zo na 2 woelige Pinksterdagen in ieder geval. Prima was het tot 7 uur met Nico Steenbergen en... Vandaag wat het een en ander gebeurt, niet zo gek veel. Hans den Hoge heeft de boot verlaten voor een week vrij aan wal. Dus hij maakt er ook inderdaad een vrije week van. Veel plezier, Hans. Nou, wat kunnen we nog meer vertellen? Er komen 120 minuten veel muziek in ieder geval om te beginnen.
3: RMI's Smash Play!

0: Tijd is schrijven, deze week op Radio Noordzee Internationaal. Mike en Michael, en dat heet Caroline. 10 over 5 al geworden.
1: Samson Jack is altijd vers. Niet te droog, niet te vochtig. Daarom smaakt hij zo zacht. Samson, een leeuw van een Jack.
0: Ja, groom er maar eens lekker bij, zeg. Dat kan je aan het schillen. Als we dan uitgegroomd zijn, kunnen we eigenlijk best gaan luisteren naar Dr. Hoek en zijn medicijntoestanden. Ik heb 8 in de top 50. En dat heet Sylvia's Mother. Sylvia's Mother.

0: Sylvia's Mother was de doorbraak in Nederland voor Dr. Hook and the Medicine Show. En natuurlijk in het jaar 1972. We stonden in dit eerste uur Radio North Sea International in het teken van 1972. Volgende week in de Mabo 2 Club in het eerste uurtje Radio North Sea gaan we naar 1973. En natuurlijk een uurtje lang Radio Noordzee Treiter schrijven uit 1973. Straks in het tweede uur van dit programma gaan we naar Radio Atlantis. Daar hebben we leuke programmafragmenten uit het jaar 1973 en uit het jaar 1974. We gaan het eerste uurtje gaan we afsluiten met The Boys, de opvolger van Timothy, Give Up Your Guns. Nummer dat geschreven werd trouwens door Rupert Holmes. En die heeft later in 1979 solo ook nog een hit met Escape, de Pina Colada song. Heb je verzoekjes? Kan natuurlijk altijd zeezenderplaatjes. We draaien ze in de Mabo 2 Club, vrienden. Gewoon even mailen naar polderpophenk@gmail.com. Denk zo mooi, ja, .com. Beter als .com. Dus in het tweede uur ook lekker blijven luisteren naar
1: de Mabo 2 Club.
0: En dan sluiten wij af met The Boys. Tot zometeen in het tweede uur met Radio Atlantis in
1: de Mabo 2 Club.

0: Welkom terug bij het tweede uur van de Meibo 2 Club. Dit uurtje staan we helemaal in het teken van Radio Atlantis, vrienden. Van 15 juli 1973 tot 31 augustus 1974. In dit uur draaien we veel muziek die je ook hoorde op Radio Atlantis. En we hebben natuurlijk ook een aantal leuke programmafragmenten. Radio Atlantis begonnen op 15 juli 1973. Het was de bedoeling dat Radio Atlantis op 385 meter middengolf uit zou gaan zenden. Maar de technici aan boord van het zendschip, de Mi Amigo, die hadden problemen om de zender en de antenne op deze frequentie af te stemmen. Het lukte ze echter wel om de apparatuur weer op 259 meter af te stemmen. Dus op 15 juli 1973 kwam Radio Atlantis in de lucht op 259 meter. Alleen, er was al voor 2 weken programma opgenomen waarin ze nog altijd de frequentie van 385 meter aangaven. Het zij zo, vrienden. We gaan naar die eerste periode van Radio Atlantis. Vanaf het zendschip de Mi Amigo van 15 juli tot 15 oktober 1973. We gaan naar september 1973 en dat doen we met Luc van Capelle.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: Luc van Capelle.

Jo, het laatste uurtje voor uw Radio Atlantis. Het laatste luistergenoot. En nog een beetje luid en gezelligheid tussen 6 en 7. Want Luc brengt er van uw stuk, zo heet dit programma toevallig. Ja, leuk is dat, hè? Luc brengt er van uw stuk. Speciaal voor de dames, als het ware. Daarom. En ik ben vandaag in een hele klassieke bij, hoor. Ja, let er daar maar op de volgende plaat. Die begint zo heel klassiek aan. Niet op verzoek of zo, nee. Eigen keus, als het ware. Mooi, enig is dat. De vift van Beethoven. Hé, hey, wat krijgen we nou? Hey, wat is dat nou weer? Al die gerippe gitaargeluiden erbij. Moet dat? Nou, heel de rust is weer verstoord. Als u aan het speren bent, een smakelijke afwas, dames. En vergeet u de schoenen niet te kuisen van meneer vanmorgen vroeg. Anders krijgt hij...

0: rollen maar, jongens. Ja, rolt u er maar over. Roll over Beethoven. Zo kunnen we trouwens nog lang rollen, hoor. Ja, sigaretten. Roll over Beethoven. The Electric Light Orchestra. Tot, tot, tot. Met er van orkest erbij. Als het ware. De finale. Ja. Roll over Beethoven, hetgeen ook is geschreven is geweest door Chuck Berry en het nadien voor John Paul, George en Ringo. En nu in de bewerking van de Electric Light Orchestra. Radio, go,
1: go. Nieuws over de Atlantis Drive-In Show. Vrijdagavond 7 september zijn we in Capelle op de Bos, zaal Pallenhof, Schoolstraat 52. De aanvang is daar 19:30 en de DJ's aanwezig zijn Joop Verhoef en Luc van Capelle. Eveneens vrijdag 7 september zijn we in Sint-Amandsberg. De feesttent op de Dendermondse Steenweg. De aanvang is daar eveneens 19:30 en de DJ's daar aanwezig zijn Fred van der Bos en Tony Houston. En zaterdag 8 september zijn we in Gaveren. Zaal Valentino, Broekstraat 12. De aanvang is daar 19:30 en de DJ's aanwezig zijn Tony Houston en Joop Verhoef. Eveneens 8 september zijn we in Oudenaarde Neder-Eename in zaal Breugel in de Neder-Eenaamse straat 9. De aanvang is daar eveneens 19:30 en de DJ's aanwezig Bert Bennett en Tony Houston. Eveneens zaterdag 8 september zijn we in Kalmthout, zaal Bloemenhof. De aanvang is daar 20:00 met Luc van Capelle en Mike West. De vierde en laatste drive-in show op zaterdag 8 september is in Meulebeke, zaal Sint-Amandschool. De Schutterijstraat aanvang is daar 19:00 en de DJ's Fred van der Bos en Wil van der Steen. Zondagavond 9 september zijn we in Sint-Kruisbrugge in zaal Schuttershof in de Boogschutterslaan. De aanvang is daar 20:00 met de DJ's Tony Houston en Joop Verhoef. En eveneens op zondag 9 september zijn we in Ex-Aarde, zaal het Kasteeltje in de Rechtstraat. De aanvang is daar 19:00 en de DJ's aanwezig zijn Bert Bennett en Fred van der Bos. Plus een optreden van de groep The Carnets. De Atlantis Drive-In Show is een productie van Mike Tiffany, telefoon 09-22-53-79.
0: On a go, go! Pam, pam, pam, tiedrie! 9 minuutjes over 6 is het geworden. En nu weten we al waar naartoe tijdens het weekend. Jongens, wat moeten wij hard werken eigenlijk? André Verkouteren, verzoekje tussen haakjes. André Verkouteren, AXA Jelaan, wonende 16A, Zwevegem, België. Die vraagt eigenlijk een plaatje aan van Donna Hightower. En dat voor soldaat militia Dirk Verkouteren uit de 202e compagnie. Mat. Ja, staat hier Mat? Of Schaakmat of zo? Mat Ludenscheid. Die morgen 6 september 1973 in verlof mag komen. Om met belangstelling kijken we naar zijn thuiskomst. Ja. En we wensen hem deze nacht een goede reis. Nou, goede reis in elk geval van mij ook, Dirk. Aan vanwege zijn schoonzus en broer uit Zwevegem en ouders uit Avelgem. Maar dan zit ik met een probleempje. Donna Hightower, die hangt ergens hoog aan de toren. En misschien is de deze dan ook wel goed. Het begint heel zacht, maar laten we daardoor niet verleiden hoor. Niets kan nog mooier zijn. Niets kan.

0: voor altijd op ons twee, oftewel niets kan nog mooier dan jouw liefde zijn. En dat is het geluidje van Ingriani. Dan heb ik hier nog een mooi Engels volksliedje liggen van Uriuria, hip hoop hap. Ah, dat draagt een hele mooie titel hoor. Gemakkelijk leven, easy living.
1: Wie u ook bent en waar u ook gaat, u hebt muziek nodig. En de muziek die u wenst wordt geleverd door Radio Atlantis. Radio Atlantis op 385 meter in de middengolf.

Radio Atlantis, 385 meter in de middengolf. In de lucht 13 uur per dag. Radio Atlantis is en blijft. Radio Atlantis is van u. Radio Atlantis.

0: Dit was een van de plaatjes die in de periode juli tot oktober 1973 heel veel te horen was op Radio Atlantis. Injas, zoals je heette. Zijn echte naam was Injas Baart. Hij was 22 jaar in 1973. En hij scoorde net zelfs nog een bescheiden hit in Nederland met dit hele mooie nummer More Than Sympathy. Hij kwam uit Kortrijk en later werd hij muziekleraar. Zometeen gaan we naar de andere periode van Radio Atlantis. Die liep van 30 december 1973 tot 31 augustus 1974. En dat doen we onder andere met Dave Rogers en Steve England. Maar eerst gaan we nog even terug naar Adriaan van Lanschoten, de eigenaar van Radio Atlantis. Hij had zijn eigen boutique, Carnaby Boutique. En hij besluit ook een eigen platenlabel op te richten. En dat platenlabel dat heette ook Carnaby, Carnaby Records. En de allereerste single die uit werd gebracht op Carnaby Records, dat was een plaatje van de Big Jeffries. Carnaby 1001, We'll Meet Again.
1: Radio 385, The Sound of Tomorrow.

En zo gaat hij nog een heel tijdje door. De allereerste single uitgebracht op het eigen platenlabel van Adriaan van Lanschoot. Dat was Carnaby Records. Dat was Big Jeffries. And We'll Meet Again. Eind 1973 koopt Adriaan van Lanschoot het zendschip van Radio Condor. En na een verbouwing in een Duitse haven is het inmiddels tot Janine omgedoopt. De schip vanaf eind december 1973 de basis voor Radio Atlantis. Ik heb een leuke opname voor jullie klaargezet van 22 juni 1974. Blast off met Dave Rogers.

0: Ze kwamen uit Michigan in de USA. Grand Funk Railroad met een eerste single die ze in de Billboard Hot 100 hadden. Dat was We're an American Band uit het jaar 1973. Vanaf het zendschip de Janine werd van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds uitgezonden in het Vlaams. En daarna nam de internationale service het om 6 uur 's avonds over. Deze internationale service was opgezet door discjockey en programmaleider Steve England. En die was helemaal gebaseerd op de stijl van de zeezenders in de jaren 60. Zoals Radio Caroline, Radio Londen, maar vooral ook Swingin' Radio England. En dat wil zeggen, lekkere snelle presentatie en heel veel jingles. We gaan met programmaleider Steve England gaan we terug naar 10 juli 1974.
1: Zandwater Radio hoor jij in de Mabo 2 Club.
2: This program will bring you happiness, peace and deliverance.

0: En dit nummer Love of Life uit 1974 van Earth and Fire, dat was bijna de ondergang geworden van zangeres Journey Kaagman bij de band. Tijdens de repetities voor de opname krijgt Journey het nummer maar niet onder de knie. En dat wekt een flinke irritatie op bij de broertjes Koert van Earth and Fire. En langzaamaan beginnen ze eraan te denken om Journey te gaan vervangen. De broertjes Koers die vragen aan Patricia Pai of ze zin heeft om Journey Kaagman bij Earth and Fire te vervangen. Maar Patricia is een hele goede vriendin van Journey en die weigert dat pertinent. Uiteindelijk wordt het nummer Love of Life in een wat lagere toonzetting geschreven door de broertjes Koers en krijgt Journey Kaagman het nummer prima onder de knie. En bleef natuurlijk haar carrière bij Earth and Fire. We gaan nog één keer terug naar de internationale soul, vrienden. Het was heel slecht weer op 11 augustus 1974. De boot, de Janine van het zendschip van Radio Atlantis, dat schommelt nogal flink op en neer. En dat brengt toch wel enige irritatie bij de aanwezige discjockeys. Luister naar het programma van Andy Anderson op 11 augustus 1974. Maar eerst even dit.
1: Are you tired, depressed, fed up of 14-year-old girls kicking sand in your face?
2: Oh no, I like it, I like it.
1: What you need is Gorilla Pills.
3: Gorilla Pills.
1: Yes, Gorilla Pills, guaranteed to knock your knees, grow your elbows, nurdle your nose, and give you a fairy chest.
2: Ooh, tell me more.
1: Get a free sample today by sending a stamped addressed envelope to
3: Gorilla Pills.
1: Radio Atlantis, Post Box 385, Oostburg, in the Netherlands. It'll make you into
2: a beast of a man.
4: Radio uit jouw jeugd.
5: Anyway, Dave Owen and myself have been having rather an interesting conversation with two words, our entire vocabulary, and it was in fact about the movement of the ship. And we've decided actually that it would be rather nice if there was one place on the ship that didn't move, that when it got rough we could all sort of disappear into this one corner and cuddle together. If you see what I mean.
6: Let's all cuddle
5: together. When the boat was rocking and rolling like it is now, and I don't know if you can hear creaks and things as the wooden timbers of the boat. Shiver my timbers. It's the boat sort of creaks away as we move from side to side. But you see, we are moving quite a bit today in the North Sea. It's quite a bad weather, really. But we were talking actually about another pirate ship which used to be off the English coast called the Laissez-Faire, which was the house of two 50 kilowatt stations, Radio England and Britain Radio. And apparently on that station the whole studios were suspended so that as the boat moved these studios didn't, you see.
7: Look out!
8: Donderdag 15 augustus kan je de première van de grootste Frank Smith Show zien te Adrem in de zaal Wiedebaal en de aanvang is 20 uur. Frank Smith, de meneer die u zeker vast kennen van Comeback Home, Bouquet of Roses en Born to Lose, kan je dus zien op donderdag 15 augustus in de zaal Wiedebaal te Adrem en de aanvang is 8 uur 's avonds.
5: Spoken like the true gent, sir, if I may say so.
9: I trust you've given thought to what you're saying. They're words which would take you to the guillotine if Bonaparte ever heard of them.
5: Isn't that incriminating? That's nice, Neil Christie.

0: plaatje dat veel gedraaid werd op de internationale service van Radio Atlantis. I Just Don't Want To Be Lonely. Hebben ze de één na laatste in deze aflevering van de Mabo 2 Club. In het tweede uurtje stonden we helemaal in het teken van Radio Atlantis. We hadden opnames uit 1973 van Luc van Capelle. Daarna uit 1974 Dave Rogers, Steve England en zendertechnicus Andy Anderson. In het eerste uur hoorde je natuurlijk Radio Noordzee Internationale met programmafragmenten en muziek uit 1972. Volgende week in de Mabo 2 Club staat Radio Noordzee helemaal in het teken van 1973. En natuurlijk ook heel veel Radio Noordzee treiterschijven. En in het tweede uur volgende week gaan we naar Radio Caroline uit de 70s. Dat allemaal volgende week in uw programma,
1: de Mabo 2 Club.
0: En mocht je verzoekjes hebben op of aanmerkingen of gewoon even lekker kletsen, dat kan natuurlijk altijd. Dat kan natuurlijk altijd mailen naar polderpophenk@gmail.com voor
1: de Mabo 2 Club.
0: Gaan we afsluiten met Adriaan van Lanschoot, oftewel Fillmore. Hij was een beetje boos op de Belgische radio en tv, op de BRT, dat zijn plaatjes niet gedraaid werden. En daarom nam hij een plaatje op, dat heette Hello DJ. Hij maakte het in twee versies. Een Vlaamse versie voor de BRT en een Nederlandse versie voor Willem Duis. Wij draaien de Vlaamse versie van Fillmore, Hello DJ, op
1: de Mabo 2 Club.
0: En wat mij betreft, tot volgende week met een nieuwe aflevering van
1: de Mabo 2 Club.
0: Hallo!

gaan. En ook om eens een keer op de televisie te komen in uw programma Zingen Zot de Show. En nu heb ik nog altijd geen antwoord gekregen. Hallo? Hallo? Jo? Jozef? We zijn godverdomme gecoupeerd.

Hallo? Met meneer met de mandolin? Is de Filemon terug, hè? Ja, voor het plaatje. Ik had u beleefd willen vragen om een keer dat plaatje te mogen presenteren in de televisie. En hij hebt het nog niet gedraaid op de radio. Het is weer al hetzelfde, zeker? Wat? Aardig? Aardig, wat is er aardig? Het is weer allemaal voor de vriendjes, zeker? Gelijk voor Bill Tuba. En nou een vriend van de Slaom. Die heeft zelfs nog nooit een Belgische chanteur in zijn programma gehad. Ik begin dat liedje te kennen bij jullie. Het is altijd te bed of niet te bed dat de figuurtjes gedeeld worden. Wij Vlamingen betalen toch ook om naar uw tingeltaal te luisteren? Hallo? Hallo? Je luistert toch nog, hè?

Hallo, hier met de mandolin? Sloeber, geeft een telefoon weer al toegesmeten, hè? Zeg een keer, braaf manneke, wat moet ik nu met mijn 500 plaatjes aan gaan vangen? Moet ik er

0: en wat geen geld misschien. Zo kunt je natuurlijk de grote show uithangen. Van 12 tot 2 in uw negligé.
1: Wat blieft?
0: We zijn nog niet genoeg geciviliseerd, zegde. Het is goed, het is goed. Dan zullen we nog maar eens een paar jaartjes betalen. Hallo? Hallo? Yo? Yo, ben je er nog? Heeft hem God toegesmeten. Miljard.